Sinne het een groep eerig in chin, ik was oor aan de gom, een paar keer in de vettine taljura, sheer, gekonemara, kas, gehaig, beg en in ta, ik kellura, evrella, baleer, trieblen, goeie, ik zeg eerstachtling, ik loon taro in chin, agus gromad, sachte hechter, de gsulam, haig, kom mij la, al in etse, ik kellura in jof, agus sielfader, het is orin, de glanze. Nisch kasemut onheid, fiese elle, er maiden jokuli, het hessel in cha, ik gehaan, dat hag eerstachtling, er nog het onchlarin, bakken die oor aan woord, het is ik gehaan, ik is pantsal,

0: hand the hoch, shay shay, quig quig, do do. Ker takes a quig a hand, a quig quig, a tree. Is fading was all our WhatsApp, a gnod of the shacht, nod a tree a do, quig quig, quig quig. August as the shay hunde, shall takes a gnoch a car, a knee a hoch a hoch. August gur R and A G, a twos the hachtachta. Thomas the fall freshen, a refus, a ear sneer, a RTE punk IE.
1: Mae'n dweud met yn ôl yn yw y fes yn pys yn nhw yn rhywle clyt y môd le nysgwyls pys y tawad y belwch sydd hi y belwch y wain ac tra nôl yn yw lawi me le cwnta cwnta am fi lornoch y warbert yn y rhywle clyt agos wael fi siag rôl na'n gael siar ag y rhywle clyt lawrt ffw tra nôl yn yw ac ar nhw ni fi chwyl dy smot tîm o gyntaros tra nôl yn yw nad fi mis i hir agos chwm yn ddech sy'n nôl pobl ilyt y môd chwm o'n lesion y corlion i gondi Martin Lee agos parwc mae gynnym o'n Chymael a Jimmy O'Ronia o chorli cantar na nilion agos o chosht rolicle tymoed agos nŵr i gwaen o chosht yn rolicle ffrysyn. Law Jimmy y dysach fwy'n grinyw o chwyd dlws le sianobwyd eil rolicle nŵ.
2: Vi kunde ju pipeline in chain tre bryn och en mig här på kan ju låta dig van favorian agus vi slår bra nation on agus pickle kostia agus glue kostia really clitter more goalless goal the counter agus shina not test no but in the lariaf
1: on according can to hein chain can roll the jacobson der mod smeds that into shredik
2: Well, Richard brings to our board listener Hinal Tori, agus listener Schemi Social to Tuya, agus Tus, the Ibrahan, Machuhan, agus Rave Oberina, Srulik, the goalless Hinal Tori, agus the goalless Augustia, Augustia, Brudic Littermore, agus listener Colliery, agus we hold on the gobble the Love Hill, agus. Vítor Mahara, so that's your school tomorrow, the community.
1: Kid could do the Chavis Tarlo by Tiger Trabano, because I may should be soon to bubble here to Machachin and Kedavisan.
2: Well, so could war because really Tamutribli and the Cobra, the Hulogone, we part from our Dortma, Achtacha Golchernis Fortinash and Marta Rulik and Howard Sonat, Nimor and Rulik Creed as a Ganter, Agus Leuschkuk Bay and Tahed Garrod, Dino Bano, Sahoskult, Agus Chin Bay Green Taste, Nun of Nien, a community.
1: Nora. Lá už mi ještě nejde na boj rodin kosti, když stojí ta tam kosti ta vůbec toh gentra byl, když bubble by. Ach, stojí vše, když kdo jor stojí turcu, se gámen ty, marta tam rodin kša, ta fanách lehša lehada.
3: O tam je plně lepší svá blenta, bož. Kámen mír byl svákle, lehše gurdi kentr agus, lehše mas rodin kšiťu, because rodin šet sov sober. Agus lehše nkolery kunde.
1: Stojí když pánin čaro duan, nora ta sam skýnoch lomhaj, když ní rousem grosha tí blenta, když díga gur ruče bečne, ovi in crinio in chavi mehen and lishnan agus shnalichis o kuyo tu slashach spawn chara do on mata pabalan agus mata shiltas the ibdule hel agus bru khunyal gorfeder dina
3: o ku kint vi modana er no hichen agus fisha doch tati on grupo dina han kemach sna tas hat kunna chadin ti herot totan an galerai
1: Wordt hij weer te zoeken en dat je zijn aan echt weer te zoeken heeft echt dat zegt dat je piezen gelaat nu zien gelaat rond die klitsen mooi zal er toch nog kon de idee of echt stoei ook goed uitsteken gaan dat je lekker kan gemaal als iedereen's nodig is als skatie zo hebben je dat kun je feiten weg dan de naai niet gelaat gewoon stoei wel naai dek op echt ben je dat kun je alles nodig is maar ze melden nu die kost echt stoei die on hoor je kon de dat je dat kun je wel als kun je broer en de koolje die een wijde door het winst hebben onder
4: Og han er kun ach ta sé tíblian og vi mod lehéle en tja agus ran kunju peiblichen an agus ta sé en pis fado han ach stoi ma vean in tuaj og hip kulortagri farer min kolde kunde agus agus ta tele plele hob dimmeschani skip pis ta hinaim de soles vin ta sto higran ta ho the law on Holy Kunde Hana, August and Chin Gramid Coibula Falish Bubble, Ach, Capumerus Tauch in Antarate, Nerai Beans on Pubble, August on Holy Kunde, Martamudanas on Fabula Hele, Fekitugu Fader of the Jar of Hina, August Shinro the One and Jar of Tatarli Ari, August Tatriblian on Tasamacha Wadabad Rubishan, Ach. Beshia Hoskultinish, August Beshian, Saint Hrod, Madame Akro Gulchan, Ach, V. Kopsurod, Madara, V. Ahulinan, Madame Grand Tafel, Egan Gordikonde Hanna, August Chin Granish Game, Nirafal, Higlo Reva, Berinan, Mina Pointish and Luktawat, Ach, Krohinsha Mahagan, the Pobble, Hale, Gurfedro de Ina.
1: On piece of news, Shanish Wartin, so he, Tashas Kins, I'm not fiddle, and I be Gamayan, no Bezitilla, or Huskleve on Shanradic, Marhoctor and Shara. Ta Yagamach, sort of fuller shot, Yagamach, Arastoi, Tanis, Nises, Lian, Octagus, Manhornis Moose, I just made Bosch, Taint, Ta Hede.

Tammy de Geistrel and son le Aidan Connolly, Rory O'Garmanadin of McGarmanadin of Tulna Connert, that's a gamahalis. I guess Balochan Tafti Hoshamach Fentil be off, sign him two nation less. Baby a Heintigan son, Paddy Cronin's on, sin Kaunachum Paddy Cronin a Fenic, I guess as a Hushach and a Yeg. Dat is een hoesem mooi om heen ik en nooit dat wint aan rol ik Aidan Connolly mooi om. Angst John blessings en trio kan. Wel van mij de Aidan Connolly en schandende door te hagen en zonnig leggen de derse voor zo zal ook niet gaan doen. Angst een schokan snechte richt over jou. Joe Kerry ook een saaie tasje er baluchan elle kool over jou. Ach nee hij heeft gepatenteerd schuif Aidan Connolly.

Nedre vorige keine gewinnson sche team gaule toch blino in is ook klaar genoeg te macht Louis kan ja schachran hoge der karer of ran hevier emono dan ho Patrick o Carol blino dan legas Antonio Farhan wij kan balu gaan zijn is schachov emono donel agus en tavran hagen Marin Stanton emono donel rinoas

Sja, tami de filler na havrane on Kloiske Schachran de Kloier Gonnachte gut Kloier Gonnachte town le right fablientenis gevlis trugblien mer dort. Schachuv Brian O'Donnell agus dunne gebaan daar eigen. Brian O'Donnell.

Bekken en voren woorden zijn heint egeten kanli. Ik zijn trussen de hand van de dalig André Polandri. Kan dat als hij niet geil in aan de geil vinden is zijn drasse kwalhar dierbre. Egeten kanli maar doet aan een gloeiske biaf. Sja. Daar mij de file James Carty agus a cholóder. An trus a couple rile haka, an trus go Birmingham agus slán Derby nó Derby Sarwell. James Carty agus a chard a chuaig.